0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging, is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Radio Bergijk met Jacco Hagoort.

Waar ze het allemaal precies over hadden, dat weet eigenlijk niet iedereen. Want ja, ze zongen het eigenlijk in een zelfverzonnen taal en deels in het Engels. Drie Nederlandse Limburgse vrouwen, Caroline Hofman en de zusjes Nina en Jam van Dijk. Ze deden mee met dit nummer aan het Eurovisie Songfestival. Helaas mocht het niet zo'n groot succes worden. Het was trouwens in het jaar 2006. De plaats stond 3 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Hoogste notering was toen nummer 33.

0: Welcome.
1: Weerbericht.
2: Het wordt een tropische dag. In de late ochtend tikt het kwik al bijna overal de 30 graden aan. Behalve in het noorden, waar het iets minder heet is. Verder zijn er wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Vanmiddag komt er nog meer warme lucht ons land binnen vanuit het zuiden. De maxima lopen dan makkelijk op tussen de 33 en 35 graden. De wind is veranderlijk. Boven land waait hij uit het zuiden en in het noorden is de wind oostelijk. Aan de westkust staat een briesje waardoor het iets aangenamer aanvoelt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwik zakt niet onder de 20 graden en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Sobretti.
1: Vixen. Vixen. Big Vixen.
0: Do a Sobretti.
1: Vixen.
2: Tol Hansen en Big City. En Tol Hansen, dat is de pseudoniem voor Hans van Tol. Hans van Tol, dat is dus een echte naam. Hij is geboren in Laren in 1940 op 3 april, helemaal precies te zijn. En hij is niet meer onder ons. Hij is overleden op 29 april 2002. Big City kwam binnen in de Nederlandse hitparade op 11 februari 1978. Stond er 12 weken in. Hoogste notering, nummer 2.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden.

0: Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: Terug naar het jaar 1982. En in dat jaar werd deze single uitgekozen tot alarmschijf op Radio Veronica. Ach ja, het is maar even dat je het weet natuurlijk. Hè. Hier is Vanessa met Cheerio.

Cheerio van Vanessa uit 1982. En 1982 was voor Vanessa een bijzonder hitjaar. Want ze reikte tot nummer 2 met het nummer Upside Down, Dizzy Does It Make Me. En Dynamite kwam tot nummer 7 en het zojuist door mij gedraaide Cheerio kwam tot nummer 9. En 7 weken totaal in de Nederlandse hitparade. En het was een voormalige alarmschijf.

0: Elke dag de lekkerste muziek op Radio Bergijk. Jij luistert toch ook? Vertel het je vrienden.
1: En dan nu in de ochtendshow Valencia met Gaia.

Uit 1993, Valencia met Gaia. Het nummer komt allemaal van het debuutalbum van Valencia. En dat heet dan weer Valencia. En het nummer dus uit 1993, toen bereikte het als hoogste notering nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Het nummer wat werd geschreven door John Zonneveld en Pim Koopman. Valencia met Gaia.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer. Het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22 Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: dan al die anderen.
1: We gaan terug naar het jaar 1982. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 13 november 1982. Stond er 9 weken in. En de hoogste notering was nummer 4. Ik heb het over Vitesse uit Amsterdam. Hier zijn ze met Good Looking Nu.

Uit 1982 deze Vitesse en Good Looking. Vitesse, de band althans, die werd in 1975 opgericht in Amsterdam door Herman van Boeien. Met als allereerste leden Herman Brood. Ja, inderdaad, die deed de zang en de piano. En hij zat daarvoor weer in QB and the Blizzard. Rob ten Bokum, die speelde de gitaar. En Peter Smit, de bas. Uit 1982 met hoogste notering nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Vitesse en Good Looking.

0: weerbericht.
1: Het wordt een tropische dag. In de late ochtend tikt het kwik al bijna overal de 30 graden aan. Behalve in het noorden, waar het iets minder heet is. Verder zijn er wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Vanmiddag komt er nog meer warme lucht ons land binnen vanuit het zuiden. De maxima lopen dan makkelijk op tussen de 33 en 35 graden. De wind is veranderlijk. Boven land waait hij uit het zuiden en in het noorden is de wind oostelijk. Aan de westkust staat een briesje waardoor het iets aangenamer aanvoelt. Vanavond nog lang zonnig en tropisch warm. In het zuidoosten kan een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Elders blijft het overwegend droog. Vannacht blijft het drukkend warm, het kwik zakt niet onder de 20 graden en de luchtvochtigheidsgraad is hoog. Morgen opnieuw broeierig heet en benauwd met temperaturen tot 33 graden. In de loop van morgenmiddag ook kans op onweer. Woensdag overwegend droog met zon en stapelwolken en iets lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: Nu heb ik voor jou klaarstaan Wolf and I'm Not Going Anywhere.

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

The Time Bandits en I'm Only Shooting Love uit 1983 kwam de hitparade binnen op 15 augustus. En de hoogste notering was 6 en totaal 7 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. The Time Bandits en I'm Only Shooting Love.

0: De leukste muziek. En niet alleen voor Bergijkers.
1: Ah, deze Amsterdamse band die begon als een punkband. Jawel. En even later werd het toch meer rock en pop. Ik heb het over de Trokkene Keks. En de hitsingle die ze hadden was deze. Met hart en ziel. Dat hebben ze ook inderdaad zo gezongen.

De band die zijn naam heeft afgeleid van een pakje biscuitjes. Ja, het moet niet gekker worden. De Trukkende Keks uit Amsterdam met een hitsingle uit 1990. De plaat kwam niet verder dan nummer 34 en stond slechts 3 weken genoteerd in die hitparade. De Trukkende Keks met hart en ziel.